0: still looking for my second caller to win those pair of passes to see Bombino in Menlo Park Friday the 15th, 8 p.m., 18 and over, give me a call, 650-941-2500. 650-941-2500.
1: Bakkenet de hygge net de rigger gaan tot vastnet. Ze agarten het bootjoren kernet in dernet. Was bokalurin net wa voor het kimret. Fatma tahar artener tan na medelen nishiknet. Fatma tegeklimlim silawat.